Collega van Vidal was, die bij mij hing annaas, die bij mij hing matcha, die bij mij hing veri raskalang, haram kurvikanta kia de va hoshime, die bij mij hing ekalang yang evis itch sharik unukrash, adi maim buffen nang heokung hitash, adi fakiru kamge sababun die bij mij hing darin numarash, die bij mij hing nashai, e darin na rizku de vani timan raskalangi. Adifahish kantataka tiabami hun karin wash egeterin far wigimwa kantakai wanghana wigimwa kantake Adi Allah hurmetteri kurava fawa nafse hakaka nula numarashi ekantataka medu ekalanga tiabami hun wasaye kurevi tiabami hun vishnu matate.